0: tocht aan sa, tocht aan sa. Muit aan sa, muit aan sa, kus. Tocht aan sa, tocht aan sa, yu pa ichama. Muit aan sa, muit aan sa, kus.
1: Aleluya.
0: Ya su nombre.